van deze mes. En toen stuurde ik mijn schrijving in het bouwde hout.